0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Kom

0: Dat was Post Malone, Joos. Net voordat het ons gehad, een lekker ritmische nommerkie van Jay, wat sê Melanie. Dit is nou so 10 minuten na 5, en jy nou net ingeskakel het, goeiemorgen, baie welkom bij morgense program. Dit is die 1 juni, wat beteken, ons is by een nieuwe maand, en dit is een lekker maandagochtend. Kom ons kyk so bietjie na die weer, en ek moet sê, as jy nou net opgestaan het, en ek hoop jy het al jou kopie koffie reg, of maak seker na ketel is al aan, want ja, jy kyk na een lekker mistige dag, wat op jy, wat voorlee vir die ochend, maar het sal later opklaar, maar baie, baie digte mis buiten op die oomblik. En dit het al eindelijk plaasgevind hier in die Strand Helleburg area, Gordensbaai, van gestrand af was het al een lekker digte mis. So wees maar versigtig op die paaie, vooral as jy bestuur op pad werk toe, hou jou volgafstand en jy sal so bietjie stadiger moet rij vanmorgen. So wat beteken, jy gaan nou klok miskien bietjie vroeger moet rij, om die tyd te maak die jy afspraak het, of jy gaan so heel moeilijk bietjie later by die werk aankom. Maar ek gaan vir jou op hoogte hou van wat op die paaie aangaan. Maar ons is terug by die weer, kom ons kyk so bietjie wat kan ons verwag vir vandag. Soos ek sê, op die oomblik is het lekker bevolk, op die oomblik so grade van so 12 grade buitenkant, nie te koud nie, nie te warm nie, maar lekker mistige weer buitenkant toegemis hoor. Wat vandag aan betref, kyk ons na bevolkte dag met temperature van maximum 21 en een minimum van 10, wat eindelijk een lekker dag gaan wees. So ons kan nog wasgoed was vandag, maar van morgen af het ons koelerige weer met de reenweer wat op pad is. As die temperature gaan daal van soos maximum 17 en een minimum van 11, woensdag baie koelerige dag met ook reenweer wat op pad is, maximum 15 en een minimum van 8, en dan donderdag ook een koelerige dag, temperature van slechts 14 graden met heel wat bewolkte weer. En ja, ek sien eers hier van die naweek af gaan ons eers een paar sonnetjies, maar tussen het ons lekker winters weer wat op pad is, so geniet maar vandag lekker sonskyn weer. Wat Grabouw betref, ook vandag baie mistig daar in Grabouw, het op temperatuur op die oomblik so 12 grade, vandag sien ons ook uit na een bewolkte dag met sonskyn weer, maximum 21 en een minimum van 10, dan hier van morgen af, lyk het of ons gaan reën hê, tussen dinsdag, woensdag en moontlik donderdag, as die temperature gaan daal tot met 14, tussen 14 en 17 grade, en dan eers hier van saterdag af gaan so klein bietjie sonskyn weer hê. So ons het heel wat reën op pad, wat op pad is hierdie week, ook daar in Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik ook so 13 grade, lekker mistig vanmorgen, met bewolkte weer wat voorleef vir vandag. Die temperature gaan, sal ek sê, gaan bietjie opgaan, maar dit gaan een mooi dag wees. Temperature van een maximum 19 en een minimum van 13. En die temperatuur bly so reg deur tot en met Vrydag, so die temperatuur gaan maksimum tussen 18 en 19 wees, met bewolkte weer wat op pad is reg deur vir Stellenbosch. Geen reën wat voorspel word vir die week daar in Stellenbosch nie, so dit is net bewolkte weer wat op pad is vir Stellenbosch. As ons kyk na Kaapstad, op die oomblik ook so 13 grade, heel wat mistige weer vanmorgen wat voorlê, en daar is so klein kansie vir reën vandag in Kaapstad, kan jy glo, met so temperatuur van maximum 18 en een minimum van 12. Morgen ook dalk een bietjie reën wat kan val daar in Kaapstad, temperatuur maximum 19 en een minimum van 14. En dan hier van woensdag, donderdag en vrijdag het ons sonnige dag wat voorlê, maar temperatuur laag met so tussen 17 en 18 grade. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ek so vinnig loer na die verkeer, het ons nog net die probleem daar op die N2, dit is westbound, police and military on the N2 inbound at the ramp to Kells River Road, the R300 south left shoulder close, drive carefully. So wees maar voorzichtig, daar is heel moeilijk protest of een van iets op pad daar. Net so 14 minuten na 5, ek het vir jou Liane Meij wat sê, lang lewe die liefde, en net die naam.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik, all roads lead to Delta Panel Beating Center.

0: So the WhatsApp line is officially open for your votes. Let us know on the WhatsApp line 021 100 6936. Tell us who wins the first Schmidhauser breakfast battle of the week this Monday morning and the first one for June.
1: Dis die 1 Junie. Dit beteken ons mystery mini data.
0: Yay!
1: Dit beteken ons verwag boodskap, ons verwag vote van mystery mini vanoggend.
0: Ja, iemand het letterlik na die dag
1: Vrydag.
0: Was het Vrydag gewees gevra? Gevraag. Like, where here, waar?
1: Waar was mystery mini?
0: Like, what is happening?
1: Ja, ja.
0: It do be like that. Maar bly ingeskakel, laat weet vir ons wat jou vote is. Maar volgende is Carlissa met Kaalvoet Liefde.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: live here.
1: Liesl Peters, Plus Minus Maal Deel. Ook gehad Bastille, Shut Off The Lights en Amy Jones met Nobody op Helleberg FM. Kom ons kyk gauw like ons situasie wat die verkeer betref. Die botsing daar op die R300 afrit, die, wel eindelijk die N2 afrit na die R300 toe, dis nou ingaande. Dis so hier gelede wat het plaasgevind het, maar lyk my die toneel is nog nie opgeklaar nie. En daar is nog steeds stadig bewegende verkeer en op eenhoping daar. Want daar die situasie is nog lyk my aan die gang daar. So dis die N2 ingaande, die afrit R300, op die afrit lyk het my was daar een botsing gewees alle ure wat terug. Wees my net bewus daarvan, lyk my daar is nog een probleem daar. Niks anders wat ek sien nie, enig iets wat jy oplet op die paaie, wat een probleem kan wees van ander padgebruikers, onthou net weer daar die nommer, want u vir ons een WhatsApp kan stuur is 021-100-6936. Net hierna is die tyd vir Pet Pels, aan jou gebring deur Pet Sywes.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud. Payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Helderberg FM.
3: Here for you.
5: Sheesh.
6: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit is Lady Gaga met Alejandro wat jy vat tot en by so 4:15 op hierdie maandag middag. Dis ek en jy saam tot en met so net voor 6 in die Subaru Afternoon Drive. Gepraat van Subaru, ek sit hier so met my Subaru Somerset West Kepi aan in die atelier. The proud sponsors of the Subaru Afternoon Drive on Helderberg FM 93.6 weekdays 3 till 6 p.m. En ek het hierdie weekie by hulle gekry eindelijk hierdie afgelope Saterdag by die Silverade is goud werd veldtog en na die afsluiting wat ons gehad het daai outside broadcast by Deep Blue Restaurant en Cocktail Bar wat ook die trotse borg is van jou teerpad treffers op 'n Vrydagmiddag op die Subaru Afternoon Drive. Nou kyk, dit was 'n lekker gemeenskapsdag geweest. Dit het amper gevoel soos 'n fees. Dit het amper so 'n effek en so vibe afgegee. Kyk, daar was boerewors-rolle, daar was koffie geweest, daar was die pragtige karre van Subaru Somerset West en ek sien daar was om 'n paar bumper stickers van Helderberg FM ook daar op plak en dit bring my eindelijk na die volgende paar dinge om dankie te sê aan ieder en elk van julle wat deel was van Silverhare is goud werd. Subaru Somerset West, die borg van hierdie program het 'n volle R90,000 gegee aan Silverhare is goud werd en met daai R90,000 kon ons daai pakkies nog so ekstra geboost het met so paar ekstra goedjies ook. Al daai produkte en die Tems seep, tandeborstel, shampoos en waslappies, soet dingetjies wat jy gebring het en kom aflaai het by Helderberg FM en by ons aflaai.nl het gemaakt dat soveel senior ouer mense in ons gemeenskap baie bly gaan wees wanneer ons daai pakkies gaan uitdeel. So weer eens baie dankie aan elke luisteraar, elke besigheid, elke skool, elke organisasie, elke fietsryklub, elke spinningklub, elke individu, elke besigheid en net elke een wat gevoel het hy of sy wil 'n deelname maak en 'n bietjie bydra, hoe groot of hoe klein ook al. Kyk, op die ou einde maak klomp klein dingetjies een groot ding. So, your donations help to bring comfort, dignity and care to the senior residents across the Helderberg. So, a special thank you to the sponsors, Strand Neighborhood Watch, Blue Crane Funerals, Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar, the Collection Points, the community partners, you, for helping us make this initiative possible and such a massive and huge success. The Helderberg community has once again shown us that the power of coming together is still there for a great cause and that they've got heart. From all of us at Helderberg FM, thank you for making a real difference.
1: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace, conveniently located at the Upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit ventureworkspace.co.za or phone 021-035-1400.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.